0: on.
1: Hallo julle, DJ Touch is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam. Sien julle daar.

0: Ek is al lentekind gewees daar vir jou, van Jorik Lommas op ramkatradio.co.za. Hulle verjaarsdag vandag op my Facebook nie, Pieter?
1: Ja, ek het geen, Jannie.
0: Alweer. Kryf jy my op hulle op Facebook?
1: Ek sal moed, nee, want Pieter, ek krijg glad nie chocoladekoek of limoenkoek of niks nie. Niemand by my pelle op Facebook wil verjaar nie.
0: Ai, jyne, sies vir hulle.
1: Ja.
0: Nou, myne vandag vir Henk Engelbrecht, vir nog, van Nostrum, Henk Engelbrecht. Koert Erasmus, ja, vir ons nou verjaar vandag, Koert Erasmus. En dit het hier so maar verjaar, Eddie Dippenaar verjaar van huis by Boswell Studio.
1: Oké.
0: Strap ek jou ouwer.
1: Ja.
0: Toen my Misselhoorn, van die dorp, wat ek vandag verjaar, as ook ja. Hannes van Wyk, hy bied kwele aan.
1: Ja.
0: Ook hy verjaar ook vandag.
1: Nou, toe.
0: Excuse vir raaie nie. Uit, wat vandag sou verjaar het, gebore op 30 juli 1863.
1: Dis een paar jaar terug.
0: Dis een eentje terug. In Dearborn Township, Michigan. Hy is vanaf jou al het oog genaamd Henry Ford.
1: Oké.
0: Die Model T Ford uitgedink het.
1: Dis ook om al die Fords so oud lyk.
0: Enige kleur maak behal, solank het zwart is.
1: Ja.
0: Dis hy. Ja, maar wat was nog in die genaamd gespeeld? Maar vanaf 11 jaar, is vandag 85 jaar oud, Canadees Amerikaanse sanger en liedjeskrijver, hy het liedjes geskryf onder andere It Doesn't Matter Anymore, She's a Lady, en My Way, van Frank Sinatra, wat hy gecover het, Frank Sinatra. Het ook geskryf, nou, hy is vandag 85 jaar oud, Paul Anka is vandag bykie ouwer, wat ook vandag 79 jaar oud, Oostenrijkse Amerikaanse lichaamsbouwer en acteur en politicus, hy is die 38ste gouverneur van Californië gewees, van 2010 tot 2011, gebore in Taal Oostenrijk. Arnold Schwarzenegger is vandag 79 jaar oud. Amerikaanse acteur van The Matrix, CSI, Apocalypse Now, en hy is gebore in 1961 in Augusta, Georgia. Lawrence Fishburne, vandag 65 jaar oud. Vandag bykie jonger, 48 jaar oud, 58 jaar oud. Amerikaanse NFL linebacker, Washington Redskins gespeeld, en acteur van Brooklyn Nine-Nine, gebore in Flint, Michigan. Terry Crews is vandag 58 jaar oud, daai fris mannetjie van America's Got Talent, die aanbieder, of die op die verhoog aanbieder.
1: Hy
0: is vandag 50.
1: Hy groot man.
0: Wat ook vandag 63 jaar oud, gebore op hierdie datum 1963 in Los Angeles, Californië, Amerikaanse actrice, gebore in LA natuurlijk, sy het gespeel die rol van Phoebe Buffay in Friends. Sy is vandag 63 jaar oud, nou aangezien dat nie vandag eindelijk enige groot sanger verjaar nie, gaan ons maar om het sy vandag vir jou die ene speel. Lisa Kudrow vir jou vandag, sy is vandag 63 jaar oud en sy het gespeel in Friends op Ramkat Radio.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.

my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park, van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00, kuier saam met my en Andre, op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoot nie.

0: verder girl, zus jij.
1: Zalke, ik kom als zwem onder je.
2: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
3: Hallo, ek is Blackie Swart en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: De keer jezelf even kut daar en geweest dat pap op winterwater nat. Jij is voor die winter en ik reed in die kap. Dan weet ik je van kut daar en pap op winterwater nat. Op ramkwadradio.co.za. Hai, handgebaar van Tertius past nogal bij die naam van die likkie, maar ja.
1: Tertius?
0: Sies vier. Right, so, is het drive show, nee?
1: Dat is die drive show.
0: So, ons moet iets veel van een karikie.
1: Ja, ons het nou gepraat oor die volas.
0: Nou, wat van Karikie Kesenkamp? Tannie Karikie.
1: Ach, man.
0: Dit is een middag, hier sit die burger, net voor die show begin het, nie. Ja. Toe praat ons weer liekie van Tannie Karikie oor die winter.
1: Ja.
0: Dit is winter in my hart.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ek hem toe gekry.
0: Ja, hy is volgende.
1: Oe, oké. Okay.
0: Sommer nou. En net nou om vir jou een keer abiet liekie van Can't Take My Eyes Off You van Four Seasons. Nie Four Cousins, nie Pieter.
1: Ja, ek het onmiddellik gedink Four Cousins.
0: Maar is nou wel nie liekie oor een seisoen nie, maar die band se naam is Four Seasons.
1: Daar sy.
0: So, of die groep, of die orkest nou iets van seisoene in het, of die liekie seisoene in het, of hoe ook al, dis deel van vanaf thema.
1: Dit gaan oor die seisoene. Seisoene.
0: So, ek kan vir jou liekie van Tannie Karikie Kesenkamp, winter in my hart, en af jou, Can't Take My Eyes Off You, dan tyd vir so'n bykie graad 5 vraagstel antwoorde, van Pieter se kant af, oud onderwijzer hier op Ramkant Radio. Mag jy wat so sê?
1: Ja.
0: Ek het al gesê, so wat is vir cool.

Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: night.
1: Daar sê is vandag 30 Julie 2026. Janie, daar is hierdie jaar nou 211 dae verby, 30 weke verby, en ek meen môre is dit presies 7 maande wat verby is. Nou wil ek sê, so voor ons praat nou van môre is einde van die maand, en ek het nou so geluister tot die weerlees, heta, dit gaan koud word.
2: Die winter is hier. Die winter is hier.
1: Ons het maar een kort somer gehad, of een kort lente, ne.
2: kort herfst gehad.
1: Ja. Nee, ek sien nie, ek hoor die koue is op pad. Nou ja, ek lees nou vir julle die internationale dag van die week, van nou af tot volgende week, woensdag. Nou, vandag is die internationale dag van vriendskap.
2: Hulle my maakie, hoe gaan dit?
1: En is ook die werelddag teen mensenhandel.
2: Oké.
1: Okay. Daar. Morgen, kaaskoekdag.
2: Ach, lekker te.
1: Jong, dis aan iets waarvoor ek lief is, hoor. Ek sê jylle, amper redikie boere, om een kaaskoek op my eie opeet. Ongewone muziekinstrumente dag. Dis interessante ene.
2: Met lepels.
1: Jong, jy kan mys aans vir die lepels so speel.
2: Of een saag, of een ding.
1: Of een saag, of een ding. Ja. Saterdag, 2 augustus, is meisiedag. Maar meisiedag soos een girlfriend, ne?
2: Oké. Okay.
1: So die, al die manne, die jong manne.
2: Dis nooi dag.
1: Dis nooi dag. Ja, ook dis mooi gestel. Sondag 3 augustus, sistersdag. Dis nou sisters wat in die verpleegkunde is. Ne?
2: Okay, okay.
1: Ja, nie sissies nie.
2: Okay.
1: Nou, hier is my vreemde ene. Ek het dit nog nooit beleef nie. Roomijs toebroekie dag. Hoe maak jy een toebroekie van een roomijs?
2: Melk en brood.
1: Met so'n stukkie roomijs by, ne?
2: Ja.
1: Maandag 4 augustus, waard limoendag.
2: Oké. Okay.
1: En dan...
2: Jy vroeg vir ons, jy by ons een bykie vroeg gevat limoene.
1: Dit is bykie vroeg.
2: Ek kom 3 maande eers.
1: Correct. Ook vriendskapdag. Maar ek het nou gesê vriendskapdag.
2: Ek het nou gesê maaikie dag.
1: O, internationale dag van vriendskap. Nou is ek alweer by vriendskap.
2: Oké. Okay.
1: En dit is maandag, so jy moet maar 2 keer vriendskaplik wees. Dinsdag 5 augustus. Dit is ook een interessante ene, enkel vrouwe werkersdag.
2: Oké. Okay.
1: Ja, dit is nou vir die vrouwkies wat nou enkel is, en dit is nou hulle werkersdag.
2: So hulle moet gaan werk, nie afvat nie?
1: Hulle moet gaan werk, okay. Onmiddellik.
2: Dit is hy.
1: Hier is nou nog een interessante een, laaste ene, woensdag 6 augustus. Ek verstaan hom ook nie, werk soos een honddag.
2: Hoef dier die dag en slaap in die aand.
1: Ek wil nou net sê, dit is al wat my hond doen. En eet. Werk soos een honddag. So ek sal myself woensdag vir my. Daar is beter dinge om te doen. Dit was dan jou internationale dag vir die week tot volgende woensdag. Ons gaan volgende week wat ons verder weer van donderdag af, net hier op Ramkat Radio, rechtstreeks vanaf Jagdkamp Papengril, wereldwijd gestroomd.

Elke donderdag aand van 7 tot 9 bied Andrei en Hanlie van Rooyen iets van als, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister saam met ons en geniet die program.

Crouch Profit Managers, ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Ja, ons nou daar geluister na lekker liedjies. Dit was eerst gewees dan Son of Jamaica, Goombay Dance Band, dan, man, sommer so lekker. Ou, ene keer, ek hoop jy daar saam gesing, net waar jy is. En, ja, dit was dan ook voor dit, Calvi Vals, deur die Klipwerf Orkees. Die volgende liedjie is Maid of Orleans. En dan net daar, Anyone of Us. Nou is ek reg onthou, ek kan verkeerd, as ek draai altyd die twee om, is hierdie Gareth Gates, het hy hakkel. En hy het tweede gekom, met een van die oorseese competitie. Hoe ek, Jannie, ja, dit was die eerste idol gewees, ne? Toe kom hy tweede. En allemaal was so verbaas om met die oukie hakkel, en toe sing hy so mooi, en hierdie liedjie van hom, Anyone of Us, was een prachtige treffer gewees. Maar kom ons luister dan eerst na Maid of Orleans, deur Orchestral Maneuvers of the Dark, as ek reg onthou.

die blus, haar soet liefs nie hier nie, maar ver in Duitswes. Duitswes word donker, Duitswes word goed, Duitswes word donker, van jy.

Ek sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie klou het. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se pracht. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie mense het probeer om haar op te tel. Wonder, waar is hy? Waar is hy?

Hi, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00, kuier saam met my en Andre op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

Bon Jovi, Living on a Prayer, onthou julle? Nee, sy, ek dink Alberti ken hierdie songs baie, baie goed, nee. Hier is nog een ene, Bon Jovi, You Give Love, a Bad Name.

Ek is lief vir jou, of lief vir jou, die Rihanna van Wyk, en hy het speciaal met my geshare, en baie dankie Willem, yes like man, dit was nou speciaal, en ek hoop julle het geniet, en ja, nou van eindelijk baie, amper wil ek sê, vreugdevolle bezigheid af, so na so n bietjie minder vreugdevolle bezigheid toe, en like een hartseer story. Ek weet, Hannelie, hulle het gisteraand, het hulle tribute gehad, van aan die Seaboys, van julle wat nou nie weet nie, en nie ken nie, of wat ons, of, in elk geval julle sal weet, want julle is allemaal Ramkat luisteraars, sal weet, ons praat altyd van die Seaboys, orkest wat aan Alexander by ontstaan het, en die stichterslid was Jan Poel, hy was ook een groot gees hier op Ramkat Radio, gereeld of ingepakt, praat en boodskapies gestuur en die man wat altyd gesê het van hy sit nou lekker onder die velkombers of die velkombers as hy ou koud gekry het. Nou Jan het die aarde met die ewigheid verruil op Sondag afgelope Sondag is Jan oorlede en ja om het nog meer tragies te maak, sy broer Kilo, ek ken of Kilo ook baie goed sy vrou, Sharon, is saterdag oorlede, net so binnen 24 uur is Kilo sy vrou oorlede en Jan is oorlede, alles binnen in die selfde familie, binnen 24 uur, wat natuurlijk een baie hartseer is, ook, so ek wil hom ook net namens my en my familie, aan Hermie en Gerda en Kilo en die al die ander familie wat achterbly, my innige sympathie deel met julle, en vir julle sê, ja, Jan was, ons sal Jan baie mis, ek het nou ongelukkig nie vir Sharon baie goed geken, ek dink het hy een keer ontmoet, maar vir Jan het ek baie lang geken, en baie stories, en ons sal hom mis, en ja, is ook een groot gees wat geval het, so ek wil net vir julle sê, innige sympathie, baie sterkte vir julle tyd, en die Hemelse Vader sal vir julle deerdra, en ek gaan sommer nou, ek het nou julle het gehoor, Dion vra daar vir een Seaboys liekie, so my eie tribute aan Jan, en dan sommer ook aan Kilo, ook sommer, ek weet Kilo het op een stadium, het ook so bykie dromme gespeel, vir die Seaboys, wat Jan het, so natuurlijk Jan sy jongste boetie, Jan het ons so bykie touwijs gemaakt, en nou Kilo kon ook nogal die dromme lekker tokkel, so, hierso, sommer so drie in een rij, van die Seaboys, ek hoop julle geniet het, en julle gun my die geleentheid, om dit te kan speel, ter ere aan grootgees, Jan Poel.

Bok van Blerk het Karel en Katrinkie, en het vooruit was Henny de Brein geweest met die gitaar, Henny de Brein en die gitaarkerels met Sanna van Saldanha. Nou, Bok van Blerk het ons soms so in die rechte mood gesit vir ons volgende 20 minute of whatever ook al. Ek het vroeger vanavond een bykie nagelaat om aan te kondig of dit te noem. Ons het ons nou nie meer die raai speeliekie nie, maar ek het julle uitgenooi om vir my playlist te stuur wat ek tussen 8 uur en half 9 kan speel. Enige song van jou keuse, net soos jy wil, as jy wil nou een story daarvan maak, maak jy een story daarvan, as jy sommer net wil lekker luister, jou eie keuse wil speel, as ek het so kan noem, 5 in een rij of 6 in een rij, wat ewer ook al, dan kan jy dit doen enige tyd, ons speel het vir jou met die grootste liefde en met die grootste plezier, en toet my vriende, vriendinne, vriend en vriendin, daar uit Velderif uit, toe het sy nou, sommer lekker die ding gebenader, en toet sy gesê, nee maar luister, wow, hier soos vir jou, ek dink sy het vir my seker 4 of 5 playlists gestuur, maar in elk geval, hier soos die eerste een wat ek nou gaan speel van haar, hier soos vir jou is playlist, en sy het elke playlist gevat, en type van hoe noem my, een thema daaraan gekoppel, en hierdie ene se thema is nou eintlik soort van een drinking thema, ijstee thema, hoe ewer ook al jy dit wil, ek kan nie onthou wat ek saterdag gesê het, wat die naam van die kosvatte dop, of wat ewer ook al jy nou, ek kan nou nie onthou wat sê, wat ek die thema sy naam gegee het, maar dis natuurlijk Alta en John Cockerella van Velderif, en hulle het vir my hier een paar songs gespeel, gestuur, wat ek nou gaan vir julle speel, en dit is nou allemaal, kom ons sê nou soos Bok sê, kom ek steek jou vir een dop, met hierdie volgende paar nommerkies, geniet hulle, allemaal sulke lekker ijsteen nommerkies, dankie weer eens, en Alta en John, vir die moeite wat julle doen.

0: Ja, prachtig, prachtig, hierdie laaste liedjie, Blue Eyes Crying in the Rain, en seker dier bekendste, en best, van die, amper sê ek van die beste gitaarspelers in Suid-Afrika, om Henny de Bruin en Dion van der Merwe, jy kan sommer duidelik Dion se kenmerkende stijl daar hoor in die liedjie, Dion van der Merwe en Henny de Bruin, met Blue Eyes Crying in the Rain, voor dit was Hannes van die Jefer, met Saggies voor en toe, en voor dit was nog een Hannes Skoeman met een vroukie se skoffel. Nou gaan ons eers so'n bykie daar na AI se kant toe. Drie in een rij van AI ook.
1: Mensen sê jy huil twee maal in die Boesman land. Wanneer jy daar kom en wanneer jy daar gaan.

Pieter Robert Marais met Hambakaya Kinderdroom voor de DJ Jaco met Hey Beautiful Lady. En dan die eerste song was geweest Halter met Stofpad My Nou. Nou is ons bijna bij het einde van die program. So wat van een stukje country? Bobby Angel, You Ask Me To en The Highwaymen met me en Bobby McGee.

Ik wist al een totally klus op de hart geweest daar veel van Italië. Een grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest. Lost in France.

Fast Ghost, leuk is het weer. Fast Ghost, leuk is het geweest van Aaron Watson op Ramkwart Radio. Wat voor jou Kelly Pickler, ja. Small Town Girl. Dan voor jou Country As Me van Chase Rice. En dan voor jou Tracy Bird, I'm From The Country. Drie in de rij. Vanavond voor jou, leuk is wat niet meer algemeen op radio gehoord wordt in Zuid-Afrika nie, maar zo heb je het ook gezegd, is baie van de bekende zangers, maar niet zo bekende liedjes niet zo. Wel ken je die zanger, maar ik ken niet zijn liedje niet, maar in ieder geval. Here goes, Kelly Pickler, is op pad dan voor Chase Rice en dan Tracy Bird. Drie in de rij op Ramkwart Radio.